weren. Zo is het zon, zo blijft zo. Proleer, maar brauch het al. A bissele, a spessele. En er reicht bestimmt kein Gläsle. O, wenn man heimkommt, seid man zur Frau.